Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn bij jou.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bulgarije heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het won in een spannende puntentelling nipt van Israël en ook van de vakjuries kreeg de Bulgaarse zangeres de meeste punten. Israël kreeg dus wel massaal stemmen van het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. De opluchting was groot toen Israël niet won, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: Onze kandidaat Essila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjuries, maar 0 publiekstemmen. Op sociale media postte ze dat ze teleurgesteld is. Het parket van Leuven onderzoekt een ongeval met een parachute in Diest. Een man van 35 raakte zwaar gewond nadat zijn parachute niet volledig open ging tijdens een sprong. Ook zijn reserveparachute ging niet open. De man is een ervaren parachutist en kon zijn val nog deels afremmen. Maar hij kwam hard neer en was zelfs even in levensgevaar. Volgens het parket gaat het niet om kwaad opzet. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de vijfde plaats. En in play-off 2 blijft het spannend, Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar ook soms zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Kwart over zeven op zondagmorgen hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen,

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel het werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
1: Er vielen gelukkig geen gewonden. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was ook heel wat boegeroep in de zaal, want ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Journaliste Aagje van Tomme.
3: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
1: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaten Isila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren al duizenden mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook meerdere appartementsgebouwen en huizen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Jan Verhoeven.

Saltzischer met Tell Me What It Takes. Belgische klasse met internationale flair. Jan Dijers en Paul Michiels bewijzen dus dat soul echt perfect uit eigen land kan komen. En eerlijk, dit blijft gewoon tijdloos goed. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio van zondag 17 mei. In Noorwegen vieren ze vandaag de nationale feestdag. Maar laten we zelf maar onze eigen feestdag maken. En dat vieren met een lekker ontbijt en goede muziek.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: baby.
1: Clean Bandit met Cry Baby hier bij Melinda FM. Op zondag 31 mei wordt Cite Tor in Torhout het decor van Feest in het Groen. Van 14 tot 18 uur geniet je van een gratis familiefeest vol animatie, standjes, muziek, hapjes en drankjes. En je kan stempels verzamelen en dan kan je kans maken op een uniek bezoek aan de dierenopvang De Zonnekloed. Met live muziek van de coverband The Reminders belooft het natuurlijk een gezellige namiddag te worden voor jong en oud.

En zeg het eens, heb je ook stiekem meegedanst met Remo van het Groene Woud met zijn grote hit uit 1981, de Cha-Cha-Cha? Smelinda FM met Lola Young en Messi.

Orkestermanoeuvres in the Dark met Locomotion. Op vrijdag 29 mei is er opnieuw de Sint-Andreasloop in Oostende. Je kan je loopschoenen aantrekken en een sportieve avond beleven met keuzes uit een parcours van 6 of 9 kilometer. De start is aan het Sint-Andreas-instituut in Oostende. Meer info en inschrijven via movementrunningcriterium.nl.

Poitiers mee aan het Eurosongfestival en stond ze daar ook te schijnen voor België. Laura Tesoro met Shining. Beste vrienden, dit was het voor vandaag op bij het radio van zondag 17 mei 2026. Zo dadelijk veel plezier bij de komende collega's. En dat is Robbie met zijn classics. Tot de volgende keer alweer. Dag.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Zondagmorgen 10 tot 12. Classics at Melinda FM.

Jason Donovan, de Australiër die definitief doorbrak in 1988 in duet met Kylie Minogue, weet je nog wel, Especially For You. En dan kwam 1989, zijn eerste grote solo single Too Many Broken Hearts. Een opperbeste goede zondagmorgen. We zijn weer klaar voor 2.

Het was een meezinger van weleer destijds, de Beatles, zoals zoveel van hun nummers, en Michel Mabel. 1975 dan, minister van Defensie Paul van den Boeynans had het eind maart, begin april 1975 over de keuze van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor het Belgische leger. En Charlie & Company stonden in 1975 in de hitlijsten met Shame, Shame, Shame.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Michael Jackson en zijn Dirty Diana. Julien Clerc werd geboren op 4 oktober 1947 in Parijs. Hij werd in 1969 beroemd door zijn rol in de Franse versie van de musical Hair. En hij had heel wat successen, denk maar terug aan This Melody. In dit jaar en ook volgend jaar toert hij opnieuw door Nederland en België met zijn concertreeks Une Vie. Hier is hij nog een keertje, Julien Clerc met Venise.

de grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

van die prachtige warme stemmen uit Vlaanderen destijds. Louis Neefs en Ik heb zorgen. En nu terug naar 1972. Red.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Gerard Joling, die er tegenwoordig een zootje van maakt op televisie. Dit was een nummer uit 1986 van Gem en Reach, het jaar van de kernramp in Tsjernobyl. Op 26 april van dat jaar vond de grootste nucleaire ramp ooit plaats bij de Oekraïnse kerncentrale. De radioactieve wolk bereikte ook West-Europa, wat leidde tot maatregelen zoals een verbod op het eten van bepaalde groenten.

Frans en Chaffee, die ooit lang een duet vormde met Lisbeth List en Sammy. We gaan naar het einde zowat van dit eerste gedeelte van de Classics hier bij Melinda FM. Dit is nog Stevie Wonder en For Once in My Life. Graag tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond Fort Napoleon in Oostende te beschermen. Projectontwikkelaar Versluis die wil er grote appartementsgebouwen bouwen en de actievoerders die vragen minister Ben Weitz om de bescherming als cultuurhistorisch landschap niet op te heffen. In Roeselare gaan het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs samenwerken voor de buitenschoolse kinderopvang. Ze hanteren voortaan dezelfde openingsuren en tarieven en het nieuwe model dat ingaat op 1 september zou uniek zijn in Vlaanderen. Stad Brugge plaatst 2 digitale zuilen om inwoners en bezoekers inspraak te geven over de toekomst van de omgeving rond de Sint-Onaaskerk in Zeebrugge. Die buurt wordt volgend jaar groener en vernieuwd. De Brugse strafrechter heeft 5 Roemenen veroordeeld tot 5 jaar cel voor een reeks inbraken in onder meer Aalst, Deinze, Wachtebeke, Ninove en Beernem. Ze hadden het vooral gemunt op duur werkmateriaal en moeten €19.000 schadevergoeding betalen. Een 34-jarige horeca-uitbater uit Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten met minderjarigen. De man die stond sinds januari onder elektronisch toezicht. Het gemeentebestuur van Middelkerke zoekt een concessionaris voor een jaarlijkse tijdelijke bar in het Normandpark. Het mag gaan om een chalet of foodtruck geplaatst nabij het speelplein. Buiten meubilair zoals tafels, stoelen en parasols zijn ook toegestaan. 24 bewoners van woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn enkele dagen op vakantie in Nieuwpoort. Ze wilden nog 1 keer de zee zien en herinneringen maken. Een van hen, 100 jaar oud, was al 25 jaar niet meer aan de zee geweest. Een 71-jarige tandarts uit Hoogleden is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk omdat hij een patiënte van 16 ongepast heeft aangeraakt. Voor gelijkaardige klachten van 2 andere vrouwen is hij vrijgesproken. Knokke Heist heeft concrete plannen klaar voor de renovatie van Stadion De Taaie. Er wordt €4,6 miljoen geïnvesteerd in een nieuw sportpark, de thuishaven van KFC Heist. Het vernieuwde stadion moet klaar zijn na de zomer van 2029. Kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende stapt met een emmer water van de kust naar het signaal van Botrange, het hoogste punt van België. Zijn tocht van 270 kilometer en 2 weken moet aandacht vragen voor de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

De Nederlandse groep Babe en Never Listen to Bouzouki Player. Nochtans, dat kan aardig leuk klinken, die bouzoukis. Goed, we zijn klaar voor nog een uurtje classics hier bij Melinda FM met platen die wellicht een beetje uit uw geheugen zijn verdwenen. Wij geven

Nancy Sinatra, de dochter van, jawel, Frank Sinatra. En these boots are made for walking. In 1997 betoogden de Belgische militairen tegen de afbouw van het Belgische leger. En dit is nog eentje uit datzelfde jaar.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Brothers Johnson en Stomp. De Britse glamrockband, niemand minder of Mutt wel, die werd opgericht in 1966 in Londen en beleefde zijn hoogdagen tussen 1973 en 1976 onder de vleugels van de beroemde Nicky Chinn en Mike Chapman. Hun grootste hits waren Tiger Feet, Dynamite, Lonely This Christmas, Oh Boy en ook deze hier, The Cat Crept In.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Het is lang geleden gehoord uit 1967. Deze Nederlander Dimitri van Toren en Hey Komaan. Dit waren de classics. Volgend weekend is Melinda on Tour te gast op Sluizenkermesse in Middelkerken. En dan zijn zondag aanstaande ook deze classics live van op het Marktplein in Middelkerken. Ik wens je nog een fijne zondag. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V, Katrien Schrijvers, heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
2: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
1: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Braschaat is nog steeds in levensgevaar. Ook een inzittende van 14 is nog in kritieke toestand. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog 3 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar heeft gedood. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. In Rusland zijn nu al 4 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er vielen ook 12 gewonden en verschillende gebouwen raakten beschadigd. Oekraïne viseerde onder meer de hoofdstad Moskou. Volgens Rusland vuurde Oekraïne bijna 600 drones af. De meeste werden onderschept. Rusland vuurde dan zelf weer bijna 300 drones af op Oekraïne. Het is niet duidelijk of er daar schade en slachtoffers zijn. Antwerp heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-3, Patrick de Smieter.
3: Het grote nieuws vandaag is dat Bulgarije het Songfestival wint. En dat ze dat uiteraard verdiend gedaan hebben. Want iedereen die het Songfestival wint, heeft dat verdiend gedaan. Wat kunnen we daar meer over zeggen natuurlijk. Welkom, dit is Music Brunch tot 3 uur.
4: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

alweer een regenachtige zondagmiddag. Die hebben we zo af en toe natuurlijk. Maar de laatste tijd hadden we geen klagen. Het weer was de laatste 2 maanden eigenlijk. Ja, fantastisch bijna. We hebben wel wat frisse temperaturen altijd. Maar dat wordt gecompenseerd door de zonneschijn. Het komt natuurlijk door de noordenwind. Die dus hoofdzakelijk aanwezig is. En die een beetje de zuidwesten van vroeger vervangt. Hier is Tino Martin en Mart Hoogkamer. Hartslag van de stad.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Man with a Broken Heart. Het was me eigenlijk in het begin, toen ik de plaat voor het eerst hoorde, niet zo duidelijk wat nou de eigenlijke titel was. Maar dat is ondertussen wel gebleken natuurlijk. Bow wow wow, do you

Een beetje een rare titel eigenlijk. Pick Up The Pieces, zo is de titel van de plaat. Maar ik heb het eigenlijk dus over de naam van de groep, The Average White Band. Dan zou je denken, ja, White Band, dat is het tegenovergestelde van Black Band. En dat mag je dus niet meer zeggen, want dat is een woord wat niet helemaal goed valt. Er zijn bepaalde woorden die je de dag van vandaag niet meer mag uitspreken. Iedereen spreekt bijvoorbeeld over het N-woord. Wat is het N-woord? Dat is iets wat we vroeger eigenlijk heel normaal konden zeggen. Iedereen vond dat normaal. Maar de dag van vandaag is dat veranderd. Hoe heet dat? De perceptie. Daarover spreekt men dan natuurlijk, ja. Je hebt ook het F-woord. Dat kunnen we wel zeggen. Dat is gewoon fuck, ja. Hier is het op de lijst.

San Benito heet deze plaat van Rob de Nijs. Een van zijn betere nummers vind ik eigenlijk wel, ja. Er zijn zo af en toe platen geweest die heel erg goed waren voor Rob de Nijs. We zijn bezig met Music Brunch en we draaien onder meer deze van Ray. Where is my husband? Hey.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Mariah Carey en I'll Be There Unplugged. Dat is dus een met akoestische gitaar. Dat bedoelen ze dan eigenlijk daarmee. Er zit geen stekker in. Kan gebeuren natuurlijk. Waar ze er ook de stekker aan het uittrekken zijn, dat is in Rusland. Er is een record van 209.000. Ja, MKB-bedrijven heet het dan. Middel- en kleine bedrijven of KMO's. Zoals de Belgische afkorting geldt. Wel, die zijn failliet gegaan, die zijn er dus niet meer. Helaas.

Beerte zonder jas zingt Hartwell en Fleming. Is dat een Nederlander? Ik vermoed ervan wel. We zijn bezig met Music Brunch. Hier is Nate Smith. Fix what you didn't break.

0: Jack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Men is in Duitsland op de Nürburgring bezig met het verrijden van de 24 uur. Dat is dus de langste koers van het jaar die op dat moment daar doorgaat. Een van de deelnemers is Max Verstappen.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
2: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Je hoort de Grande.
3: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn, waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Nu, vandaag is dat al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds groter en een belangrijke groep die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
2: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
4: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
2: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en al 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
1: Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

George Michael, je weet nog wel van Wham. Toen zag hij er nog uit als een Griekse god. Tegen het einde van zijn leven was dat niet meer zo. Nee, was hij wel wat veranderd. Je hoorde Outside, een van zijn hits in der tijd. Toen hij wat in opspraak kwam. Hier is Ed Sheeran. You should see.

7 Seconds van Youssou N'Dour en Nene Cherry. Momenteel is men aan het rijden in de Nürburgring in Duitsland, in de Eifel. En daar reed een Max Verstappen mee in de 24 uur van de Nürburgring. En hij rijdt met een Mercedes met het nummer 3.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Ze kan wel behoorlijk zingen, deze Sabrina Carpenter met Taste. Er is weer wat opschudding ontstaan over een omzendbrief. Ja, ministers die een brief sturen, dat heet dan een omzendbrief. En dat is er eentje van minister van Onderwijs Demir. U kent wel, afkomstig uit Koerdistan. En zij is dus de Vlaamse minister van Onderwijs. Wel, alle dagen die nu al schooldagen zijn, moeten dus beter benut worden. Dus de leerlingen mogen bijvoorbeeld niet vroeger meer naar huis komen.

Twin Sisters and I'm in the mood for dancing. In de afgelopen week was het de sportdag in de vele scholen. Want ik heb gezien, langs de openbare weg natuurlijk, dat daar overal groepen scholieren aan het fietsen, wandelen en andere dingen aan het toe waren. Zelfs kajakken, ja, dat was er ook bij. Kennelijk hoort dat er allemaal bij in de school. Hier is mama's jasje.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Er worden in scholen zoveel van die buitenschoolse activiteiten gedaan de dag van vandaag, dat je eigenlijk afvraagt, blijft er nog wel tijd genoeg over om wat deftig aan te leren? Zoals basiskennis, zoals rekenen bijvoorbeeld. Want ik merk dat heel veel jonge mensen eigenlijk heel slecht kunnen rekenen.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Martin Garrix en Jax. Jax is een Frans merk, zoals we hier Drift kennen, kent men in Frankrijk Jax. Dus dat is iets wat je bij de afwas schiet van dat groen of geel spul. En dat schuimt dan en je was is tenminste proper, ja. Ellie Goulding, hier is By the End of the Night.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende stapt met een emmer water van de kust naar het signaal van Botrange, het hoogste punt van België. Zijn tocht van 270 kilometer en 2 weken moet aandacht vragen voor de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel. In Roeselare gaan het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs samenwerken voor de buitenschoolse kinderopvang. Ze hanteren voortaan dezelfde openingsuren en tarieven en het nieuwe model dat ingaat op 1 september zou uniek zijn in Vlaanderen. Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond Fort Napoleon in Oostende te beschermen. Projectontwikkelaar Versluis die wil er grote appartementsgebouwen bouwen en de actievoerders die vragen minister Ben Weitz om de bescherming als cultuurhistorisch landschap niet op te heffen. Knokke Heist heeft concrete plannen klaar voor de renovatie van Stadion De Taaie. Er wordt 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw sportpark, de thuishaven van KFC Heist. Het vernieuwde stadion moet klaar zijn na de zomer van 2029. Een 34-jarige horeca-uitbater uit Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten met minderjarigen. De man die stond sinds januari onder elektronisch toezicht.
2: Het gemeentebestuur van Middelkerke zoekt een concessionaris voor een jaarlijkse tijdelijke bar in het Normandpark. Het mag gaan om een chalet of foodtruck geplaatst nabij het speelplein. Buiten meubilair zoals tafels, stoelen en parasols zijn ook toegestaan.
1: De Brugse strafrechter heeft 5 Roemenen veroordeeld tot 5 jaar cel voor een reeks inbraken in onder meer Aalst, Deinze, Wachtebeke, Ninove en Beernem. Ze hadden het vooral gemunt op duur werkmateriaal en moeten 19.000 euro schadevergoeding betalen. Stad Brugge plaatst 2 digitale zuilen om inwoners en bezoekers inspraak te geven over de toekomst van de omgeving rond de Sint-Onaaskerk in Zeebrugge. Die buurt wordt volgend jaar groener en vernieuwd. 24 bewoners van woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn enkele dagen op vakantie in Nieuwpoort. Ze wilden nog 1 keer de zee zien en herinneringen maken. Een van hen, 100 jaar oud, was al 25 jaar niet meer aan de zee geweest. Een 71-jarige tandarts uit Hoogleden is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk omdat hij een patiënte van 16 ongepast heeft aangeraakt. Voor gelijkaardige klachten van 2 andere vrouwen is hij vrijgesproken.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door...
4: Imojo, Imojo, Imojo!
3: Patrick de Smitter.
5: Are you ready?

Iglesias, zijn familienaam heeft hij uiteraard van zijn vader Julio. En hij heette Enrique featuring Kelis. Dat is de persoon die op deze plaat heeft meegewerkt met Not In Love.

Tijdens de oorlog in Oekraïne worden elke dag nieuwe wapens ontwikkeld. In Oekraïne, maar ook in Duitsland uiteraard, die gespecialiseerd is. Heel veel fabrieken heeft waar de wapens gemaakt worden. Onder meer Rheinmetall, die gaat dus samen met een Oekraïns bedrijf de Rutablok 2-raket ontwikkelen. Een kruisraket met als doel een serieproductie van dat toestel tussen 2026 en 2027. Het nieuwe is dat die gelanceerd wordt vanuit een zeecontainer. En die kun je overal op elke vrachtwagen meenemen. Dit is Erik Goossens.

Craig David en de Hot Stuff. Wat is dat dan, Hot Stuff? India's eten bijvoorbeeld. Dat kan best wel Hot Stuff zijn. Daar zitten nogal hete pepers in. Sommige pepers die hebben een index van meer dan 10.000 voor de kenners. Die weten dan dat is heel erg heet. En hier is Barbara Dex met Better Be Ready.

0: zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
5: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Miami Sound Machine. Als je wat wil weten over Miami, dan is er een tv-serie CSI Miami. Je weet wel, met Horatio erin bijvoorbeeld, voor de mensen die regelmatig kijken daarnaar. En dan zie je een beetje hoe dat het eruit ziet. Het is nogal kleurig, soms zeg ik op de indruk. Het is allemaal met heel felle kleuren. Of zou dat alleen in die serie zo zijn? Ja, dat zal wel natuurlijk. Hè. In elk geval, de levenswijze ziet er daar toch iets anders uit. Of dat zal ook aan die serie liggen. Julio Iglesias met Amor.

Isabella. Ooit zong Wiltura. Ik ben Superman in mijn caravan. Maar Isabella, die is supervrouw in een caravaan. Dat is ongeveer hetzelfde. Het is een opeenvolging, een rij auto's.

Paula Abdul met Rush Rush. Als je een Rush Rush aankoop doet, dan kan het gebeuren dat je te veel betaalt natuurlijk. En dat is een beetje het geval met de F-35 straaljager. Zwitserland had er daar een aantal van besteld. En die zijn blijkbaar nu te duur. En men wil dus heronderhandelen met de Amerikaanse firma die F-35 maakt.

18's met Iconic. Iedereen heeft het al gezien deze week. Er was voetbal op tv in Brussel in het Koning Boudewijn Stadion. En dat was dus een prachtig stadion toen de match begon. Maar toen de match voorbij was, was het helemaal afgebroken. Al de plastic zeteltjes die zijn voor de helft in brand gestoken. Of losgerukt of gewoon meegenomen naar huis. Geen idee dus wat die Anderlecht supporters daar eigenlijk mee doen. Duran Duran hier nu met Rio.

Dat is Ida Denijs, zo'n 50-tal jaren. Ida Denijs zal waarschijnlijk lid zijn van de Okra of iets dergelijks. En daar regelmatig haar plaatjes brengen. Mac en Katie Kisoen, hier is Freedom.

Kruis, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerk en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Heel fijne zondagmiddag. Je hoorde Natalia, we keerden 22 jaar terug in de tijd met Higher Than The Sun. Vandaag kreeg je heel wat leuke en interessante informatie. En we kijken natuurlijk al vooruit naar komende week, want dan zijn we 3 dagen te gast in Middelkerken. Straks muziek krijg je van Rihanna, ook van Tina Turner. En natuurlijk ook nu even deze van Falco. Een goedemiddag.

dacht ik eerst dat hij een spraakgebrek had. Studio? Ja, je hoorde niemand meer dan Phil Collins. Stad Oostende verwacht de komende weken heel wat muziekkorpsen en dat uit binnen- en buitenland. Die concerten gaan dan wel door en dat op het kiosk in het Wapenplein. En van op een terrasje kan u wel even genieten van de klanken van de orkesten.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Waar heb ik dat nog gehoord? Callum Scott, tezamen met Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Dansen. Nee. We gaan ons rustig neerzetten en even kijken hoe gezond we zijn in het verkeer. En dat kan op 21 mei. En dat door gewoon alles in kaart te zetten met de straatvinken. Wat zijn straatvinken? Dat zijn mensen die vanaf 17 uur hun stoel buiten zetten, een dossier bij hen nemen en kijken hoeveel fietsen er voorbij rijden, auto's en andere voertuigen. Daarnaast kan je ook een stratosfeervragenlijst invullen. Meer informatie en natuurlijk hoe het allemaal gebeurt, kan je winnen of inwinnen via de website www.straatvinken.be. En dan kan je even kijken hoe gezond het of minder gezond het is in jouw straat.

Toen ik op een schoolfeest was, waren ze gewoon het mee aan het brullen. Zelfs de allerkleinste van 3-4 jaar. Apetepete, inderdaad, je hoorde niemand minder dan Bruno Mars. Nog tot 17 uur kun je op het Leopold in Esplanade in de Pannen terecht. En dat voor het Quispel Festival. Alles in het teken van de hond.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

zo hebben de Franstaligen dan ook wel even geleerd hoe ze het in het Engels de dagen van de week moeten gaan prononceren. Je hoorde niemand minder dan Dalida uit de vervlogen jaren 80 en Monday, Tuesday. Straks na 4 uur het regionaal weerbericht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een 71-jarige tandarts uit Hoogleden is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk omdat hij een patiënte van 16 ongepast heeft aangeraakt. Voor gelijkaardige klachten van twee andere vrouwen is hij vrijgesproken. 24 bewoners van woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn enkele dagen op vakantie in Nieuwpoort. Ze wilden nog één keer de zee zien en herinneringen maken. Een van hen, 100 jaar oud, was al 25 jaar niet meer aan de zee geweest. Kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende stapt met een emmer water van de kust naar het signaal van Botrange, het hoogste punt van België. Zijn tocht van 270 kilometer en 2 weken moet aandacht vragen voor de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel. Een 34-jarige horeca-uitbater uit Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten met minderjarigen. De man die stond sinds januari onder elektronisch toezicht. In Roeselaren gaan het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs samenwerken voor de buitenschoolse kinderopvang. Ze hanteren voortaan dezelfde openingsuren en tarieven en het nieuwe model dat ingaat op 1 september zou uniek zijn in Vlaanderen. Knokke Heist heeft concrete plannen klaar voor de renovatie van Stadion De Taaie. Er wordt 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw sportpark, de thuishaven van KFC Heist. Het vernieuwde stadion moet klaar zijn na de zomer van 2029. Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond Fort Napoleon in Oostende te beschermen. Projectontwikkelaar Versluis die wil er grote appartementsgebouwen bouwen en de actievoerders die vragen minister Ben Weitz om de bescherming als cultuurhistorisch landschap niet op te heffen. Het gemeentebestuur van Middelkerke zoekt een concessionaris voor een jaarlijkse tijdelijke bar in het Normandpark. Het mag gaan om een chalet of foodtruck geplaatst nabij het speelplein. Buiten meubilair zoals tafels, stoelen en parasols zijn ook toegestaan. De Brugse strafrechter heeft 5 Roemenen veroordeeld tot 5 jaar cel voor een reeks inbraken in onder meer Aalst, Deinze, Wachtebeke, Ninove en Beernem. Ze hadden het vooral gemunt op duur werkmateriaal en moeten 19.000 euro schadevergoeding betalen. Stad Brugge plaatst 2 digitale zuilen om inwoners en bezoekers inspraak te geven over de toekomst van de omgeving rond de Sint-Onaaskerk in Zeebrugge. Die buurt wordt volgend jaar groener en vernieuwd.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Fijne zondagmiddag, je hoorde niemand minder dan Kane en zijn Crystal Ball. Tijd voor het regionaal weerbericht. Voor vanavond en vannacht zitten we met heel wat bewolking en hoge bewolking. De nachtminima zakken naar zo'n 9 graden en de wind waait matig uit het zuidwesten. Voor morgen maandag starten we met een bui. Nadien kunnen die buien zelfs overgaan in een paar pittige buien. In de namiddag krijgen we dan iets meer opklaringen, maar een lokale bui is niet uitgesloten. De maxima liggen dan om bij de 14 graden en de wind zal matig waaien uit het west-zuidwesten. Dinsdag wordt een grijze dag met ook veel regen en temperaturen die blijven hangen om en bij de 16 graden.

dame met zeer veel pit, Kate Perry en I Kissed a Girl, als ik dat al niet meer zou mogen doen. De bunkerdag die gaat door op zondag 7 juni. En dan kan je op je fiets springen en een belevenis door de geschiedenis maken. En dat tijdens de bunkerdag. Je kan er verkenning in gaan waarnemen in indrukwekkende bunkers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het is een parcours van ongeveer 16 kilometer en het startpunt is de bunker Tilly 2. En dat is de achterzijde van Westfront. Zondag 7 juni en dit is van 10 tot 14 uur. Meer informatie kan je inwinnen bij de website van de toerisme van Niepoort op visitniepoort.be. En dit is Gary Point. Like I was

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Bobby Nevel en 40 jaar terug in de tijd met deze C'est la vie. Daar straks houden we het over de bunkerdag en we keren even naar een ander gedeelte waar alles om de oorlog ook draait. Want op zaterdag 23 en zondag 24 mei is er in het provinciaal domein de Atlantic Wall Raverszijde, dat is gelegen in de Nieuwpoortsteenweg 636, de mogelijkste komst van de 3 miljoenste betalende bezoeker. Ja, wie dat wordt, weet ik echt niet hoor.

Nog altijd een plaat om weg te smelten. Je hoorde niemand minder dan Gorky en Lieve Kleine Piranha. Zij waren een zeer invloedrijke Nederlandstalige rockband in de jaren 90 onder leiding van Luc de Vos. We kennen ze zeker vast onder andere van de gids Mia Anja, zoals we deze plaat hoorden, de Lieve Kleine Piranha en Ooit Was Ik Een Soldaat. Luc de Vos overleed in 2014.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Zo'n typische jaren 70 voice, Gene Rutter en Shakespeare en Rock Your Boat. En over rocken gesproken, ja, dat was soms een beetje te kort in die tijd, maar dat kan ook veel te lang zijn geweest. Maar van 16 tot 24 mei loopt de week van de korte keten. Tijdens deze periode worden lokale boerenproducenten met hun hongerlijke en heerlijke producten naar voren gebracht. We komen met hen even naar voren en brengen haar in de kijker. Over heel Vlaanderen kan je proeven, ontdekken en beleven. Dit is dus van 16 tot 21 mei. Meer informatie hierover, over de verkooppunten en de unieke codes, kan je terugvinden op weekvandekorteketen.be. En even meegeven, er is ook een mooie wedstrijd aan verbonden waar je heerlijke producten kan winnen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
2: Wanneer dat werkgevers en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
1: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Brasschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
3: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachten is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
1: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Ansana.
4: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
2: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
1: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Lanzana.
3: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
4: Nou, ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond, gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
1: De wedstrijd begint over een half uur. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Geert en zijn programma Geert op zondag. En gaan we beginnen aan dit programma Muziekcafé, beste vrienden. En dat allemaal tot en met de klok van 8 uur. We begonnen met een hele mooie van Lost Frequencies en Nathan Nicholson en So Much Beauty. We gaan er een beetje liefde in brengen in ons programma. En dat gaan we doen met Good Shape en Take My Love. Melinda en...

0: gezegd.
1: En Herbert vraagt zich nog altijd af waarom ze niet heeft nee gezegd. En hopelijk houdt hij er geen nachtmerries aan over. En geen slechte dromen. En over die slechte dromen gesproken, hier is Teddy Swims en Bad Dreams. Voor zij die aan hun dinertje nog zitten, hè, laat het smaken zou ik zeggen. Hè. Wij zijn net een frietje gaan eten, een frietje boulet en een satéetje. En ik heb er een pintje bij gedronken. Jawel, nog een

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

We draaien de OMD en Souvenir uit 1981. Voor zij die niet weten wat te doen volgend weekend, beste vrienden, kan je genieten van Sluze Kermis. En dat gaat allemaal door van 21 mei tot en met maandag 25 mei. Het begint allemaal op donderdag. Je kan er genieten van shownamiddag. Een shownamiddag met Paul Bruna en Sabine en Lindsay op donderdag. Verder komt Jesse en Touch of Joy langs, met Sergio natuurlijk. Hè. Zaterdag 23 mei kan je genieten van de jaren 80, Back to the 80s met Top Guns en DJ TMC. Zondag dan komt niemand minder dan Johan Veugelers langs, Yves Segers, Jetty Paletti en Larissa, die is er ook bij. En gevolgd door een DJ-set van DJ Luc. En dan sluiten we af op maandag met Edelweiss en de Blue Pitas. Wij zijn er ook aanwezig, Radio Melinda, Melinda FM. En dat van 10 uur tot 18 uur vanaf zaterdag tot en met maandag. Dus 3 dagen met Melinda on Tour bij wezen. Muziek gaan we draaien, beste vrienden. Gaan we doen met de nummer uit 1975, Casey en de Sunshine Band.

draaiden Marco Borsato en Sita en Lopen op het water. En hopelijk komt het allemaal goed met Marco Borsato na zijn debakkel van enige tijd geleden. En dat hij terug gaat optreden en terug de afvalstroom een beetje gaat volspelen. Dat is hem toch wel gegund door deze Marco Borsato. Voilà, morgen, beste vrienden, is het Wereldplantendag. En misschien een momentje om hier en daar een plantje bij te zetten in je tuin en het gras af te doen en lekker genieten van het goede weer. Het wordt een beetje wisselvallig weer, heel de week door. Er kan een druppeltje vallen, maar de temperaturen gaan wel een beetje naar boven, naar 17, 18, 19 en op het eind van de week zelfs 20 graden, jawel. De volgende die we gaan draaien, dat is er eentje van Take That. En we kennen Take That nog van Back for a Good uit 95 en We Light My Fire. Dat meteen ook een cover was van Dan Hartman uit 1979. We gaan Take That draaien met Everybody Changes uit 1994. Nog een fijne avond. Blijf bij ons in muziek.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

nostalgische geluiden van Toto en Stop Loving You. En we kennen Toto natuurlijk nog van een Monster Hit Africa uit 1982. Ik heb het al verteld, beste vrienden, dat wij volgende week live on tour gaan. En dat van 23 tot 25 mei op Sluizen Kermis op het Marktplein in Middelkerke. En dat van 10 uur tot 6 uur 's avonds zijn we daar aanwezig met live uitzendingen Melinda FM on tour. De volgende artiest, dat is er eentje die terug is met een nieuwe single die je deze zomer absoluut niet gaat missen op Vlaamse podia. Maak je klaar in ons muziekcafeetje voor een van de popsensaties van Vlaanderen van dit jaar. We gaan Camille draaien en Oh My God.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

De deuren van ons muziekcafé blijven open tot 8 uur. En iedereen nog welkom, hè. En geniet ervan, zou ik zeggen. We kregen de Alan Parsons Project en Old and Wise. Pauline komt nog langs. Fleetwood Mac is er nog bij. 3 Degrees en Herman van Veen. En Hoover Phonic, die gaan we ook draaien nog in dit programma. Nog veel en veel meer van dat leuke. En gewoon genieten op deze zondagavond.

Peter Green was in 1967 de oprichter van deze legendarische band Fleetwood Mac. En beginnen ze nog van Go Your Own Way, Don't Stop en Little Lies. Waarmee draaide Everywhere uit 1987. Over de jaren 80 gesproken, achter de klok van 8 uur kan je luisteren naar 80s at 8. En na de klok van 9 kan je luisteren naar 90s at 9 hier bij Melinda FM. Nou, wij komen naar de tegenwoordige tijd met een Lommelse madame. En we hebben het over Pauline. En ze werd ontdekt door Reggie in de Reggie Academie enkele jaren geleden. Hier is Pauline en hier

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

The Old Man was er ook eentje van de 3 Degrees. En wij draaiden When Will I See You Again. We gaan eens kijken naar de volgende dagen wat het weer betreft. En morgen wordt het 15 graden. En dinsdag gaat het 18 graden worden. Er is wel elke dag een beetje regen bij links en rechts. Een klein druppeltje. Woensdag gaan we naar 19 graden. En het wordt dan beter en beter. Want donderdag gaan we naar 20. Met 8 uur zon toch wel. En dan 10 uur zon op vrijdag met een 20 graden. En dan het weekend komt eraan. Hè. Heel mooi weer. 23 graden op zaterdag en zondag. Laat ons hopen dat het allemaal klopt. En anders gaan we er gewoon een tovenaar bij halen. En dat doen we in de vorm van Herman van Veen.

Deze man teisterde toch wel de laatste jaren de hitlijsten met zijn grote hits. We draaiden Ed Sheeran en Sapphire van een jaartje geleden, 2025. We gaan naar Bart Peters en zijn radio's. En zij coveren ook wel platen, hoor. En ze hebben ooit in 1997 een nummer gecoverd van Les Poppies. Jawel, een nummer uit 1971. En No, No, Rien n'a changé.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: One hit wondertje van Martha and the Muffins uit 1980 en Echo Beach. In 2021 werd ons land op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigd door Hooverphonic en Alex Callier werd daarbij gestaan, niet door Gijke Arnaert, maar wel door Charlotte Fauré. En ze brachten het nummer The Wrong Place en ze haalden toen in dat jaar een 19e plaats met dat nummer. Nog een keertje welkom, blijf bij ons tot 8 uur, is dit Muziekcafé.
1: I wake up.

We namen afscheid van ILO en Shine a Little Love. We gaan ook afscheid nemen van jullie, beste vrienden. We gaan eruit gaan en de deuren van ons muziekcafeetje sluiten. En hopen jullie terug te mogen begroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé. Vergeet niet langs te gaan volgende week zaterdag, zondag en maandag in Middelkerk op het Marktplein. Waar wij onze live uitzendingen presenteren van 10 uur tot 6 uur 's avonds. Melinda on Tour. We gaan eruit gaan met de Impact Vocals en Remo van het Groene Woud. En liefde voor de muziek. Tot volgende week. Bye bye.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En een meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

voor de pit is het wit. Gewoon ik in de buurt, klopt door de wind die me lief. Ik zeg dan nog pardon, want mijn geld was overdien. Maar ja, het is het blote, ik stond ik hier op straat. Je hoort toen ik in de buurt van de buurt naar de Bronx. Moment toch!

Maar ik stond een keer aan een recht uitgezet, niet stiek verrust. Vroegen door een taxi, mijn vent als hier de spel. Stopte zo geen, ik zei zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zeg show me your money. Ik zei zijn te pik, jongen zeg tot hier de zonnie. Mijn vent al.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door een wolkbreuk. Er had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
2: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Er is risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zegt de Vlaamse ebola-expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen dus fors oplopen.
3: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Union-trainer David Ubay.
4: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titelen. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
1: En het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.